0: vroom. En blijdschap vervult de oprechten van hart.
1: Wees blij in de Heer, gij vrome. Verheerlijkt zijn heilige naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon.